0: Nee, die vooraf niet.
1: Nee, niet voor.
0: Oh ja, dan zie je wel dat ik ook helemaal goed. Verder?